Ik ga ze de wit man die bij je zich dan zei die dacht hij dan hou op met zo kort rappen ik knap de ene die bij je zo het zet ze bij het stel je bij je kus kan iets en je web no je weten hij hou op no dat je zo ten niets no is speel je bij ik ga zo dacht ze doet dat je kus kan je bij mag je je weten hij hou op no dat je speel je ten ik ga niets no je speel ik ga zet ze bij wanneer je east main ik knap de ene die bij ons dat je kus kan die dagen ik ga je die snacht je bij mijn man je doe en zo moet mag een hedge ten spoed gebab shit ten het schop dat is dan dus ik ja pas mag een hedge en hou op no dat is goed en zo dat ze doet stel gebab shit dat het is nog en zo iets moet je mag je in spoed ik en dan mag je ook zich dat het gebab kon je ze betchen niet niet zeggen nou centimeters ge ze betchen geban het gewoon je weten hou op no dat is goed en ik had wel die LG4 ik nog de nodig geban die zo iets stel gebab shit dat moet je zich als te doen ja ik schoon dit acht die baas ga die chance dan nog procent mag je zeggen ze we ze moet je ban het schop dat is gade niet een schap die is wel ik had wel ja ja zo dat ze die baas iets dat die is ja ik schoon dit dagen ik kan dan nog procent is zeggen ze we ze moet je ban het precies gaat op het zijn daar hier en gewoon je bij het stel ik kan deze zeggen niet en deze zeggen nou centimeters die schap het zijn wat nu dat is goeden ga wat je gemaakt door dat het is chauffeur wil iets dat je bij het gaat op het begin kan wil niet schap die is speciaal ik zo dat ze doet dat die ik schoon dit dagen nou maar nog procent is zeggen ze schap het zijn die bij gewoon ik we moet als je man wil dat ook ik nog ben nodig maar en die zo dat iets dat je precies gaat zu monitzen er konnte das skop da die schrade gebaut ist sei her ich konnte ich dacht ek oder mag her jo dacht du ich sollte das tut haben am sud und ich nehme mal her schauen da gaben ich schot new was one pog mr sin schwung und ob der noch das hatte die ich konnte ich dagen und das haben 100% mag ich dagen psychisch gebaut du ja her das geht zu ich dagen gebei ich snackt so da ich du ich sollte get up und ob ich nicht hat zum mot hack up hat da das gerade gebaut du ich konnte ich dagen en hij staat mag een 100% hoe het stoot en zit en hem zo die zou ik tegen de mag in de gabe hens geschoten we schrijven dus en hem schrijven op de nood en die zo die schrijven dus had ik die ook schoen die dagen ik die schnacht gebaat ze hoe het ze moet gebaat en die zo her schop dat die schrijven die werd nu dat geschoten die werd nu dat die werd wab nu dat geschoten niet nooit geschoen die ook dat ze doet die dit stel gebaat ja bij die schnacht ik heb iets moed gebaan hè, precies. Die snijden heb precies hè, maar sinds die baan hè, light snow iets stel. Zo, ik heb hè, hoe daar we met hij meegen op de nacht iets stel. Ik heb die ook schoon dicht dagen, 100% die snijden ze iets moed. En dan mag ik wat nu dat geschoten. Ik zo dacht ze doet stel je baan, maar die snijden ze iets moed dagen. Ik en dan mag ik zo wat nog even hens geschoten. Sanitair Valdor Amos ik op de nacht iets stel je. Dus wat mag ik nog tegen dat psychische baas we het moet psychische het moet niet zijn dat we ik kon dit dacht je bij ik kan hem maar eens nagen dat het stond dat niet om zo te schop dat is gaat er schouwen dat we hen zich zouden hans dan nog eens speel op het zoen ik nog tegen dat we nog dus wat het je bij dat ik kon dit dagen again ik kan het 100% mag ik nagen dat we het moet schouwen dat we hen zich zouden zo dat ze doet dat ik kon dit dagen nu ja het mag ich nein nur nehmen doch percent ich hab hat stoit nur nimmst du schauen der bench geschot nio ik wat we molly als ik nog tegen het gebaar schat die ook schoon dit dagen neem 0% mag ik zeggen ze weet ze moet gebaar dan mag ik schouwen ik heb een hens geschoten zo dat ik schat die ook schoon dit dagen neem 0% mag ik zeggen ze weet ze moet ja maar schouwen ik heb een hens geschoten ik mag een hens geschoten maar dan zie je dit dagen dat ziet dan niet.

0: Egan Magoyu, CBC Dibajimon. Ekkert stubbi dis at the bottom stadre do you at the bottom on giba nishtum den how well door in gisha we den would giba now and zit giba chi show and tad giba new hi we get the new done the jada dot uch giba new ut kaim hört dis gerade dis hab sedet e giba ne ge schnack giba di show not stad in ge gaps go we dead giba chi chi show not stad in zen giba ne big in here yeah Biggie ban hier, ja, apartment, unit, ik knap den ut. Ne, een big stel, maar gitst niet zend, geba mama und na hau, ja, big, ik knap den ut, en hier, mi job, geba, nu ga wensi de wieze dat, en na hau, dit ze Fort Avenue, wegen ge spiege, geba. Ik mag ook hier Eric Hebert, geba, is nga, so ik ga niet aan een bestek, ui, ui, Valdor Fire Service.
1: Un des locataires là, s'est réveillé, son appartement était rempli de fumée. Et aussitôt là, qu'on a eu l'appel et qu'on est arrivé sur les lieux, là, déjà, il y avait des flammes et de la fumée là, au niveau de son appartement au deuxième étage. Donc, on a procédé avec l'aide de la Sûreté du Québec là, à l'évacuation complète du bâtiment. Et par la suite, là, on a procédé à l'attaque principale là, du bâtiment. Une heure environ après, là, on avait le contrôle là, sur l'incendie.
0: Engi bagesha witte kiba big and hey when go is it kiba to show and skate say kiba is a kesha wapta kiba nashtaba hair cop then it kesha wit magat kiba kata kapse magat we bitchin g swin on and then how and dig up so that now me job heka kesha diet nashash is nagan yam steer g cop dead kagne g g wit de wit kiba dead g show to wit now and get me job to show with them mugma gay g show with chicken on it a sq yeah show with them say kiba when g Jisha de manut ge ze shawi without new me job yogiba ek henge snakti ba he ek ke snakti ba jisha yashte hit ze atiba a bigger the pigen di dana nisha yashte mate ge oge den nagat sta dot iba nyu skudeo mage shawi te nut ge ba Eric Hebert ge dad ge en ge shat subin he ga skudet ge ban hegen ga knop de nut ge ban nem suskada bi the electric issue you shall we dimmed. Ik heb nu gehoord dat de badgemoon, ik hoor kan ik hem stukje bij jou Quebec premier, ik heb Christine Frachet, die is een gastoogje bij. Ude mag Frans, dat zei hij, die is op een doosje, denk je bij nu, die is aan het schoot nu. Nu ga we bestrijden, je meet nu, kan ik hem meet Emmanuel Macron, die is een gastoogje bij. Ik heb nu, die is aan het schoot, die is aan het schoot, die is aan het schoot, die is aan het schoot, die is aan het schoot, die is aan het schoot, die is Jens kan not attempt to show him no not I might go have Fredshed get so we ticked by him Ja, sta bij hem joh, snij in gebouw her. Oh my god, ik knap tenot ga Quebec, you get is which habit sima dot gebouw yo. Hoe dan ook am segment gebouw New France.
2: We talked about critical minerals. We talked about defense sector because there are a lot of French businesses established in Quebec in the defense sector, aerospace sector, among other things. And we also talked about linguistic and cultural diversity and the necessity to protect these sectors in the context of a greater numeric platform.
0: Pstik aan drone die shaya moderna ni shawitam new gag nopten kon critical minerals in onod giba menon gabod not swanod e yogi ban he na shay he uga webstagia im nanod nge stagnot giba he abson hoten hawai quebec bag nopten den he pstik aan drone die sha defense sector in onod dem stuk shin onod den mi gash nop mati shawitam ek min maga kuda ke drone die sha nopten an giba e shay witam e yogi ban he linguistic cultural diversity good position Eu gen geshnai nit ya jisha nastabeke ba u medano do he Og hva på skal begynne nå, en gang jeg playoff, så det går. En gang snakk så du fra skjedd. Jeg er mye ved nå, Emmanuel Macron, jeg er mye nå, Habs Jersey, en gang jeg er stenet, tekstier, jeg er stenet, jeg er mye. En gang jeg er mye, jeg er mye, jeg er mye, jeg er mye, jeg er left winger, og jeg er Alexandre Tech-series, and that's what I'm going to do. So, and how much I can even see by Shawi Chad. And get this done, and how fresh it, and how, who they can stick me to the Paris, who you just have to need then. And come in, who I got to get the Bajmon, who then how Newfoundland, Labrador, and I'm going to do that. Jag vill ge bara så att så vi vet ge bara Churchill Falls project och jag det nog ge bara en jisho här skop där jag det en jisho är och vad ska det ska bara jiska big big så min att det är speed dig så vi det nog det så vi vet att något hem sen igen ska bara där en how det ska bara stä nog det så jag mode nog då här Churchill Falls memorandum ge bara just att den det så att sit Jason så stag nog ge bara den där en how I have och så sjunkt jag skulle ha här provins ge bara jag knappt ignod och ge bara henne syska det jag bygger bara så sjunkt ge bara jag ge bara det Churchill Falls ge så hur jag hydro project ge jag knappt ignod ge bara jag har om jag har project ge så ge så så bitar ignod jag ska inte ha det bunde om det går att det ge så ge så en bit sen ge bara jag kan ha ge snakt ge bara det hydro Quebec ge jag kan ha provins av här Newfoundland Labrador ge bara ge så då ni wish för ni ge bara jag mag ich nagen in jisho ha ha ho ge we shwan desha agreement ge ba ge jishnak ta we hydro quebec muga we are jishnak so ge ba jisho tun ko dot yo dan ke sho shit sho lian ge ba so me ga ju yo agnishnak ni ta jisha at do ge jisha ya mo dam do yo tan en how jishnak ni do yo new ge at da ne gen how jishnak ta do yo ho shkani da we shwan yo negotiations me ga da ni tan so we have my guy who did guy waves to go do you I can geisha me I know that you but you have to see to go do you then how that show you got bits I'm going to be some mask at my more here Nando Tsetanitan. So, on Jisho had Jedisha had give a big shab min up to his with Egget. We will wait about the Bajmon than this shiny thing about you than that is what content. So, we wish at the Bajmon Kisha with Madrid on Jisho, got the Bajmon Shadrid, but on Jisho had Jed Chibiat.

Ook maar goed, ik heb nog niet gezien op zich dat ik wat je weet dat je in haar bakkot. Moet al je de maar bissum, dat zei ik tegen je, als je moet je misschien dat ook aan gaat, dan kun je niet dat je moet dat je dat je bissum dat je kubek is, als je dan als je kubek niet dat je weet dat je ook in haar bakkot. Als je dat ook met je de bezwoord, zo voelt dat je ziet dat zie je.

Ik kan ze de wit man die bij Jisik dan ze die dacht hou den hou op mekst ook goed rap ik knap den die bij Jisik wat zet ze bij het stel je bij hier kun je zijn je web no je weten hou wat no dat je zo ten niet no is speel je bij ik kan ze dat ze doet dat je kun je bij je bij mag je je weten hou wat no dat je speel je ten ik kan niet no je speel ik kan zet ze bij women die east main ik knap den die bij ons dat je kun die dagen ik kan ze die snacht je bij mijn mensen die en ze moet mag een hedge ten spot gebab she shit ten has kop dat is dan dis ik ja pas mag een hedge en hou op no dat is goed en zo dat ze doet stel gebab she shit dat is nagen ze weet ze moet je mag je in spot ik en de mag je ook zich dat ze gebab kon je ze but shin niet niet zeg een nou centimeter ski ze but shin geban he gon je weten hou op no dat is goed en ik ga dan we LG4 ik nog dan nog geban je zo iets zeg als dat het een muziek is dat we hier kunnen dit achter je baas gaan die chance te maken procent mag je zeggen dat we te moet je baan hebben op dat is gade niet een schap te speel en goed dat we hier de dagstuk die baan iets tegen die schaak kunnen dit aan kan te maken procent is dat we te moet je baan hebben precies dat op het zin naar hier en gewoon je baan iets stel ik kan deze schaak niet en deze schaak nou zijn minder schaak op het zin wat nu dat geschoten kan wat je gemaakt door de deces chauffeur wil iets tegen je baan het gaat op het begins kan wil niet schaap te speel ik de dagstuk die het hier kunnen dit aan nou maar 0% is dat in deze schaak chinning about gun heck we want to see man one that took up in the man ji showed got the it's a she's got the Jumunitzen. I got it at scope that is ready about it shy here you can detect ek hodem ga he jo tak shdu it said got it stood hanam stood and ik neem maar geheer, schouw en de gabens geschot nieuw, als one POG, Mr. Snishbogmogen op de noord, dus had ik het hier ook schoon dit dagen. En ik los hem 0% mag ik dagen precies gebaat, ik het doe hier her. Dus ik het doe iets, jamoe dagen gebaat, ik snakt. Zo dag ze doe iets, uit ik het op een buiten het, dat ze moet, ik heb dat op schade gebaat, ik het hier ook schoon dit dagen. En hij staat in mijn naam, maar de procent is hoe het stoot. En ik heb zo die show ik tegen nu. En dan mag ik naar de hand geschoten. We schrijven dus en dan mag ik naar de hand doen. Die show je die schrijft, dus had ik die ook schoon die dagen. Ik die snacht gebaat ze hoe het ze moet gebaat. En die show her schop dat die schrijft. Je weet nog dat geschoten. Je weet nog dat wat. Je weet nog wat nog dat geschoten. Niets nog geschreven. Je weet dat ze doet dit stel gebaat. Ja, maar je snacht. Ik heb het moed gegeven, ik heb het moed gegeven. Jisho mega jagnap teno ta psishi ba shwi atmun jmun psishka tmunitzen tetwi ekskonde takt ba ekan magish nagan det studot nitum studes khop ta dishade shawen ga behen shutn hanstam no jish sho obo jwan agnap teno dwi gna jisho het jet ba ta yukskonde takin again ekan ga 100% magish nagan tetwi tmut shawen ga behen shutn jo tak shdwi tket yukskonde takin ya bet magish I knew a number of percentage of street new numbers too. Showing the Gabenski shoot new. Ik goed we molly als ik nopte nooit geba, schat die ook schoon dit dagen, nou 0% mag ik dagen zo iets moet geba, dan mag ik schouwen ik heb een hens geschoten, zo dag schat ik die ook schoon dit dagen, nou 0% mag ik dagen zo iets moet hebben, schouwen ik heb een hens geschoten, ik mag een hens geschoten, maar dan zie je dit dagen, dit is dan nooit.